Page Matthew Mole with Holding On en ook Sia met Unstoppable. Musiek nog om te kom van Lizzo en die Hevels van Tala. Fantastisch saam met Mugu.